0: Meneer Vloerman zegt dat het bier vooral in het leven van de zwarte een zeer belangrijke rol speelt.
1: Ja, op het ogenblik is dat een beetje langs de politieke kant gedraaid natuurlijk. Maar enfin, waar ze zich met politieke problemen inlaten, drinken ze natuurlijk ook een pint bier. Dat is net zoals in België.
2: Et alors, tous ensemble, chers frères, chers sœurs, les travailleurs comme les employés, les intellectuels comme les manuels, les riches comme les pauvres, les Africains comme les Européens, les catholiques comme les protestants, les kibanguistes comme les kitawalistes, unis ensemble, nous allons construire une grande nation. Et le Congo va jouer demain un grand rôle pour libérer le reste de l'Afrique.

0: Andrea Marchand avait accepté l'invitation du gouvernement belge. Ensuite, il a eu une audience royale.
1: Nogmaals aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties de juiste betekenis uitgelegd van het atoomgat. Waar het economisch leven hernomen is, hetgeen volslagen onmogelijk is in andere gebieden van Congo, waar men heeft neergehaald datgene wat ten koste van zoveel offers werd opgebouwd, niet met het oog op het bevredigen van kolonialistische of imperialistische doeleinden, maar met het oog van het voltrekken van een beschavingswerk ten bate van een minder ontwikkeld volk, dat voor zijn heil en opgang zozeer de blanken nodig heeft en ook zozeer de Belgen.